0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali.
2: Ik jant de misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eer de groeges, en hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.
3: Keigo will she a tree chlog ar maidin, agus ta ife ag rinca ar vord, agus ag eiri fear a vlingar spaniach e ach ar eirinoch in norira e a foga, nia tuig dul ean oit. Mar is ian cali ni a chlachtig an fún nu lat a rísht is a rísht ele an ihe riv an meiltriil frankise, tot chur a lahar ar hovach na camogeirta dit.
4: Ma tatu har lar an sarisha, tuk a giara dach eile, agus crahoi sib na quivni kiarta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit eg realtis na heron.